heb je me zo. It was a lucky day. Dat is heus geen leuk idee. She said, I call you Freddy. Nou, ze zou vrijdag wel bellen. Never go away. Voor de WW. Arme kind, ze wist toch al niet hoe ze rond.